Chloe FM.

Okay, bye.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markus-Zomer. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken, zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de Voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading.
6: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: Headlines. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. In Geldrop werd op oudejaarsavond ingebroken bij een huis in de Maarten Tromstraat. En de politie heeft nu beelden vrijgegeven van de inbrekers. De inbraak gebeurde terwijl de bewoners op vakantie waren. Er werd veel gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. De inbrekers zijn duidelijk te zien op camera's en te horen. Ze spraken in het Roma. Op de markt in Valkenswaard ligt een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Het is geen kunst, maar een wegafzetting die kan worden gebruikt tijdens evenementen. Hij is bedacht door een Eindhovenaar. De beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden die ergens op in wil rijden. Maar hij ziet er ook leuk uit en mensen kunnen erop zitten. Hij is ook binnen 2 uur te maken, maar moeilijk te verplaatsen. De traverse in Waalre is helemaal vernieuwd en sinds woensdag weer open voor verkeer. Maar het moet wel voor minder verkeer zorgen dan voor de grote verbouwing. Het aantal auto's moet omlaag van 12.000 per dag naar zo'n 8500. Daarvoor zijn er dingen veranderd. Je mag er nu nog maar 30 rijden. Er zijn bijna 100 bomen geplant en de weg moet worden gedeeld met fietsers. Twee mannen die ruim 3 jaar geleden belachelijk hard door Eindhoven reden, stonden gisteren voor de rechter. Ze reden 160, zo hard dat de politie vanwege de veiligheid de achtervolging stopte, schrijft het ED. Het eindigde met een ongeluk. Eén man zei dat hij geen zin had in de politie. In een van de auto's stond ook een kinderstoeltje. Justitie eist een maand cel en een rijontzegging van 1 jaar. Wie een seizoenkaart wil voor PSV na de verbouwing van het Philipsstadion kan zich nu aanmelden. PSV komt met een wachtlijst, want nu kom je er al jaren niet meer tussen. Er is geen plek meer in het stadion. Als je op de wachtlijst staat, kun je straks zien hoeveel kans je hebt op een seizoenkaart en wanneer. In 2030 hoopt PSV een vernieuwd stadion te hebben. De wachtlijst is gratis. En meer Nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: bijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dit is Marit, van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op een partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
9: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
8: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
10: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
8: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: headlines. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. In Gelderop werd op oudejaarsavond ingebroken bij een huis in de Maarten Tromstraat. En de politie heeft nu beelden vrijgegeven van de inbrekers. De inbraak gebeurde terwijl de bewoners op vakantie waren. Er werd veel gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. De inbrekers zijn duidelijk te zien op camera's en te horen. Ze spraken in het Roma. Op de markt in Valkenswaard ligt een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Het is geen kunst, maar een wegafzetting die kan worden gebruikt tijdens evenementen. Hij is bedacht door een Eindhovenaar. De beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden die ergens op in wil rijden. Maar hij ziet er ook leuk uit en mensen kunnen erop zitten. Hij is ook binnen 2 uur te maken, maar moeilijk te verplaatsen. De traverse in Waalre is helemaal vernieuwd en sinds woensdag weer open voor verkeer. Maar het moet wel voor minder verkeer zorgen dan voor de grote verbouwing. Het aantal auto's moet omlaag van 12.000 per dag naar zo'n 8500. Daarvoor zijn er dingen veranderd. Je mag er nu nog maar 30 rijden. Er zijn bijna 100 bomen geplant en de weg moet worden gedeeld met fietsers. 2 mannen die ruim 3 jaar geleden belachelijk hard door Eindhoven reden, stonden gisteren voor de rechter. Ze reden 160, zo hard dat de politie vanwege de veiligheid de achtervolging stopte, schrijft het ED. Het eindigde met een ongeluk. 1 man zei dat hij geen zin had in de politie. In een van de auto's stond ook een kinderstoeltje. Justitie eist een maand cel en een rijontzegging van 1 jaar. Wie een seizoenkaart wil voor PSV na de verbouwing van het Philipsstadion kan zich nu aanmelden. PSV komt met een wachtlijst, want nu kom je er al jaren niet meer tussen. Er is geen plek meer in het stadion. Als je op de wachtlijst staat, kun je straks zien hoeveel kans je hebt op een seizoenkaart en wanneer. In 2030 hoopt PSV een vernieuwd stadion te hebben. De wachtlijst is gratis. En meer Nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
8: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
7: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
9: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
7: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
14: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
15: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. In Geldrop werd op oudejaarsavond ingebroken bij een huis in de Maarten-Tromstraat. En de politie heeft nu beelden vrijgegeven van de inbrekers. De inbraak gebeurde terwijl de bewoners op vakantie waren. Er werd veel gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. De inbrekers zijn duidelijk te zien op camera's en te horen. Ze spraken in het Roma. Op de markt in Valkenswaard ligt een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Het is geen kunst, maar een wegafzetting die kan worden gebruikt tijdens evenementen. Hij is bedacht door een Eindhovenaar. De beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden die ergens op in wil rijden. Maar hij ziet er ook leuk uit en mensen kunnen erop zitten. Hij is ook binnen 2 uur te maken, maar moeilijk te verplaatsen. De traverse in Waalre is helemaal vernieuwd en sinds woensdag weer open voor verkeer. Maar het moet wel voor minder verkeer zorgen dan voor de grote verbouwing. Het aantal auto's moet omlaag van 12.000 per dag naar zo'n 8500. Daarvoor zijn er dingen veranderd. Je mag er nu nog maar 30 rijden. Er zijn bijna 100 bomen geplant en de weg moet worden gedeeld met fietsers. 2 mannen die ruim 3 jaar geleden belachelijk hard door Eindhoven reden, stonden gisteren voor de rechter. Ze reden 160, zo hard dat de politie vanwege de veiligheid de achtervolging stopte, schrijft het ED. Het eindigde met een ongeluk. 1 man zei dat hij geen zin had in de politie. In een van de auto's stond ook een kinderstoeltje. Justitie eist een maand cel en een rijontzegging van 1 jaar. Wie een seizoenkaart wil voor PSV na de verbouwing van het Philipsstadion kan zich nu aanmelden. PSV komt met een wachtlijst, want nu kom je er al jaren niet meer tussen. Er is geen plek meer in het stadion. Als je op de wachtlijst staat, kun je straks zien hoeveel kans je hebt op een seizoenkaart en wanneer. In 2030 hoopt PSV een vernieuwd stadion te hebben. De wachtlijst is gratis. En meer Nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur-West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: bellen speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over de motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Het gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
0: Bellen speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat? Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. In Geldrop werd op oudejaarsavond ingebroken bij een huis in de Maarten Tromstraat. En de politie heeft nu beelden vrijgegeven van de inbrekers. De inbraak gebeurde terwijl de bewoners op vakantie waren. Er werd veel gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. De inbrekers zijn duidelijk te zien op camera's en te horen. Ze spraken in het Roma. Op de markt in Valkenswaard ligt een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Het is geen kunst, maar een wegafzetting die kan worden gebruikt tijdens evenementen. Hij is bedacht door een Eindhovenaar. De beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden die ergens op in wil rijden. Maar hij ziet er ook leuk uit en mensen kunnen erop zitten. Hij is ook binnen 2 uur te maken, maar moeilijk te verplaatsen. De traverse in Waalre is helemaal vernieuwd en sinds woensdag weer open voor verkeer. Maar het moet wel voor minder verkeer zorgen dan voor de grote verbouwing. Het aantal auto's moet omlaag van 12.000 per dag naar zo'n 8500. Daarvoor zijn er dingen veranderd. Je mag er nu nog maar 30 rijden. Er zijn bijna 100 bomen geplant en de weg moet worden gedeeld met fietsers. Twee mannen die ruim 3 jaar geleden belachelijk hard door Eindhoven reden, stonden gisteren voor de rechter. Ze reden 160, zo hard dat de politie vanwege de veiligheid de achtervolging stopte, schrijft het ED. Het eindigde met een ongeluk. Eén man zei dat hij geen zin had in de politie. In een van de auto's stond ook een kinderstoeltje. Justitie eist een maand cel en een rijontzegging van 1 jaar. Wie een seizoenkaart wil voor PSV na de verbouwing van het Philipsstadion kan zich nu aanmelden. PSV komt met een wachtlijst, want nu kom je er al jaren niet meer tussen. Er is geen plek meer in het stadion. Als je op de wachtlijst staat, kun je straks zien hoeveel kans je hebt op een seizoenkaart en wanneer. In 2030 hoopt PSV een vernieuwd stadion te hebben. De wachtlijst is gratis. En meer is het de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerste en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
7: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
9: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. In Geldrop werd op oudejaarsavond ingebroken bij een huis in de Maarten-Tromstraat. En de politie heeft nu beelden vrijgegeven van de inbrekers. De inbraak gebeurde terwijl de bewoners op vakantie waren. Er werd veel gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. De inbrekers zijn duidelijk te zien op camera's en te horen. Ze spraken in het Roma. Op de markt in Valkenswaard ligt een 3D-geprinte beer van 1200 kilo. Het is geen kunst, maar een wegafzetting die kan worden gebruikt tijdens evenementen. Hij is bedacht door een Eindhovenaar. De beer is zwaar genoeg om een auto tegen te houden die ergens op in wil rijden. Maar hij ziet er ook leuk uit en mensen kunnen erop zitten. Hij is ook binnen 2 uur te maken, maar moeilijk te verplaatsen. De traverse in Waalre is helemaal vernieuwd en sinds woensdag weer open voor verkeer. Maar het moet wel voor minder verkeer zorgen dan voor de grote verbouwing. Het aantal auto's moet omlaag van 12.000 per dag naar zo'n 8500. Daarvoor zijn er dingen veranderd. Je mag er nu nog maar 30 rijden. Er zijn bijna 100 bomen geplant en de weg moet worden gedeeld met fietsers. 2 mannen die ruim 3 jaar geleden belachelijk hard door Eindhoven reden, stonden gisteren voor de rechter. Ze reden 160, zo hard dat de politie vanwege de veiligheid de achtervolging stopte, schrijft het ED. Het eindigde met een ongeluk. 1 man zei dat hij geen zin had in de politie. In een van de auto's stond ook een kinderstoeltje. Justitie eist een maand cel en een rijontzegging van 1 jaar. Wie een seizoenkaart wil voor PSV na de verbouwing van het Philipsstadion kan zich nu aanmelden. PSV komt met een wachtlijst, want nu kom je er al jaren niet meer tussen. Er is geen plek meer in het stadion. Als je op de wachtlijst staat, kun je straks zien hoeveel kans je hebt op een seizoenkaart en wanneer. In 2030 hoopt PSV een vernieuwd stadion te hebben. De wachtlijst is gratis. En meer is het de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat Wieden tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaan 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Babel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
12: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden, achter de schermen. Mis het niet.
13: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Hackers dreigen informatie te publiceren van studenten en docenten van de TU. Dat werd eerder gestolen uit het digitale lessysteem dat wordt gebruikt. Na de aanval zou de beveiliging zijn verbeterd, maar de hackers hebben opnieuw ingebroken en een bericht geplaatst dat ze de gestolen informatie publiceren als er niet wordt betaald. Andere getroffen universiteiten hebben het systeem afgesloten. Er zijn herkenbare beelden gedeeld van inbrekers in Geldrop met de jaarwisseling. Terwijl bewoners op vakantie waren, werden er dure spullen gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. Tijdens de inbraak zijn de dieven duidelijk vastgelegd op camera's, in beeld en geluid. Er is ook te horen dat ze Roma spreken, de taal van de Roma-gemeenschap. Wegafzettingen tegen terrorisme moeten een stuk mooier kunnen. Dat moet een man uit Eindhoven hebben gedacht, die er een heeft ontworpen. Een grote beer uit een 3D-printer. Die ligt nu in het centrum van Valkenswaard. Het voordeel is dat het ontwerp in 2 uur is te maken en het ziet er mooier uit dan de huidige barrières. Ze zijn wel moeilijk te verplaatsen, maar dat is juist de bedoeling. Auto's kunnen weer over de traverse in Waalre rijden, maar wel veel langzamer dan voor de verbouwing. De weg is sinds deze week weer open nadat er jarenlang aan is gewerkt. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur en er zijn drempels en bomen geplaatst. Het zijn allemaal maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken en het moet doorgaande auto's weren uit het dorp. En wordt Best het Volendam van het Zuiden. Vanavond staat de 23-jarige Sanne van Assau uit Best in de finale van The Voice of Holland. Duizenden kandidaten schreven zich in, van wie er nog geen 100 naar de Blind Auditions mochten. Sinds haar deelname wordt Sanne steeds meer herkend op straat en dat is wel even wennen. De finale van The Voice of Holland is vanavond om 8 uur bij RTL 4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Academy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg. Heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. Er rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
8: Ik ben Jacques, ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Hackers dreigen informatie te publiceren van studenten en docenten van de TU. Dat werd eerder gestolen uit het digitale lessysteem dat wordt gebruikt. Na de aanval zou de beveiliging zijn verbeterd, maar de hackers hebben opnieuw ingebroken en een bericht geplaatst dat ze de gestolen informatie publiceren als er niet wordt betaald. Andere getroffen universiteiten hebben het systeem afgesloten. Er zijn herkenbare beelden gedeeld van inbrekers in Geldrop met de jaarwisseling. Terwijl bewoners op vakantie waren, werden er dure spullen gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. Tijdens de inbraak zijn de dieven duidelijk vastgelegd op camera's, in beeld en geluid. Er is ook te horen dat ze Roma spreken, de taal van de Roma-gemeenschap. Wegafzettingen tegen terrorisme moeten een stuk mooier kunnen. Dat moet een man uit Eindhoven hebben gedacht, die er een heeft ontworpen. Een grote beer uit een 3D-printer. Die ligt nu in het centrum van Valkenburg.

0: waard. Het voordeel is dat het ontwerp in 2 uur is te maken en het ziet er mooier uit dan de huidige barrières. Ze zijn wel moeilijk te verplaatsen, maar dat is juist de bedoeling. Auto's kunnen weer over de traverse in Waalre rijden, maar wel veel langzamer dan voor de verbouwing. De weg is sinds deze week weer open nadat er jarenlang aan is gewerkt. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur en er zijn drempels en bomen geplaatst. Het zijn allemaal maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken en het moet doorgaande auto's weren uit het dorp. En wordt best het Volendam van het zuiden. Vanavond staat de 23-jarige Sanne van Assau uit Best in de finale van The Voice of Holland. Duizenden kandidaten schreven zich in, van wie er nog geen 100 naar de Blind Auditions mochten. Sinds haar deelname wordt Sanne steeds meer herkend op straat en dat is wel even wennen. De finale van The Voice of Holland is vanavond om 8 uur bij RTL 4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Met op de A27 Breda richting Gorinchem bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Een kwartier op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier vertraging. En tussen Geelserij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM, I don't need the words. If you want

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel staat 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Eindhoven-Breda tussen Boevegestel en Tilburg Centrum West. Op de A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging bij Waspik. En een kwartier op de A76 Geleen-Aken. Ze knopen het Kundeweg aan de Duitse grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB.
8: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
9: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Hackers dreigen informatie te publiceren van studenten en docenten van de TU. Dat werd eerder gestolen uit het digitale lessysteem dat wordt gebruikt. Na de aanval zou de beveiliging zijn verbeterd, maar de hackers hebben opnieuw ingebroken en een bericht geplaatst dat ze de gestolen informatie publiceren als er niet wordt betaald. Andere getroffen universiteiten hebben het systeem afgesloten. Er zijn herkenbare beelden gedeeld van inbrekers in Geldrop met de jaarwisseling. Terwijl bewoners op vakantie waren, werden er dure spullen gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. Tijdens de inbraak zijn de dieven duidelijk vastgelegd op camera's, in beeld en geluid. Er is ook te horen dat ze Roma spreken, de taal van de Roma-gemeenschap. Wegafzettingen tegen terrorisme moeten een stuk mooier kunnen. Dat moet een man uit Eindhoven hebben gedacht, die er een heeft ontworpen. Een grote beer uit een 3D-printer. Die ligt nu in het centrum van Valkenswaard. Het voordeel is dat het ontwerp in 2 uur is te maken en het ziet er mooier uit dan de huidige barrières. Ze zijn wel moeilijk te verplaatsen, maar dat is juist de bedoeling. Auto's kunnen weer over de traverse in Waalre rijden, maar wel veel langzamer dan voor de verbouwing. De weg is sinds deze week weer open nadat er jarenlang aan is gewerkt. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur en er zijn drempels en bomen geplaatst. Het zijn allemaal maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken en het moet doorgaande auto's weren uit het dorp. En wordt best het Volendam van het zuiden. Vanavond staat de 23-jarige Sanne van Assau uit Best in de finale van The Voice of Holland. Duizenden kandidaten schreven zich in, van wie er nog geen 100 naar de Blind Auditions mochten. Sinds haar deelname wordt Sanne steeds meer herkend op straat en dat is wel even wennen. De finale van The Voice of Holland is vanavond om 8 uur bij RTL 4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op 40 minuten extra reistijd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. De rechte rijstrook is dicht, kost je een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het heel erg druk in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knap het Empel, 25 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten. En 5 minuten op de A50 Oss-Eindhoven bij Uden Centrum door een spoedreparatie. Daar is de oprit dicht.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Hackers dreigen informatie te publiceren van studenten en docenten van de TU. Dat werd eerder gestolen uit het digitale lessysteem dat wordt gebruikt. Na de aanval zou de beveiliging zijn verbeterd, maar de hackers hebben opnieuw ingebroken en een bericht geplaatst dat ze de gestolen informatie publiceren als er niet wordt betaald. Andere getroffen universiteiten hebben het systeem afgesloten. Er zijn herkenbare beelden gedeeld van inbrekers in Geldrop met de jaarwisseling. Terwijl bewoners op vakantie waren, werden er dure spullen gestolen, waaronder een tas van Louis Vuitton en ruim 20 antieke Chinese munten. Tijdens de inbraak zijn de dieven duidelijk vastgelegd op camera's, in beeld en geluid. Er is ook te horen dat ze Roma spreken, de taal van de Roma-gemeenschap. Wegafzettingen tegen terrorisme moeten een stuk mooier kunnen. Dat moet een man uit Eindhoven hebben gedacht, die er een heeft ontworpen. Een grote beer uit een 3D-printer. Die ligt nu in het centrum van Valkenswaard. Het voordeel is dat het ontwerp in 2 uur is te maken en het ziet er mooier uit dan de huidige barrières. Ze zijn wel moeilijk te verplaatsen, maar dat is juist de bedoeling. Auto's kunnen weer over de traverse in Waalre rijden, maar wel veel langzamer dan voor de verbouwing. De weg is sinds deze week weer open nadat er jarenlang aan is gewerkt. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur en er zijn drempels en bomen geplaatst. Het zijn allemaal maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken en het moet doorgaande auto's weren uit het dorp. En wordt best het Volendam van het zuiden. Vanavond staat de 23-jarige Sanne van Assau uit Best in de finale van The Voice of Holland. Duizenden kandidaten schreven zich in, van wie er nog geen 100 naar de Blind Auditions mochten. Sinds haar deelname wordt Sanne steeds meer herkend op straat en dat is wel even wennen. De finale van The Voice of Holland is vanavond om 8 uur bij RTL 4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Werkendam, ook 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstraathoveniers.nl.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Katrien, dan even kijken naar de situatie op de weg. Dit is Glow FM met je verkeersupdate van de ANWB. 1 vertraging langer dan 10 minuten vind je op de A2 vanaf afrit Sint-Michielsgestel naar knooppunt Empel. Daar sta je 12 minuten langer stil, dat is over een lengte van 8 kilometer. En Fritsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn er niet.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
13: Raymond Woutersen.
10: Vrijdagmiddagshow van Glow FM met zometeen Alok en James Arthur. Work With My Love komt eraan. Ook Russo staat klaar. Na Haven.

Silk en James Arthur. Je hoorde Work With My Love. Bij Glow FM. Ja, geen idee hoe het met jou zit. Of je een beetje ongerust bent na alle berichten van de afgelopen week over het hantavirus. Met woorden als contactonderzoek. Bron- en contactonderzoek, quarantaine, besmetting. Ja, het brengt je toch meteen weer 6 jaar terug in de tijd, hè? Want zo lang geleden is het dat het coronavirus de wereld overging. Wil je er niet graag aan helpen herinneren, maar doe het even toch nu. Ja, nu moet gezegd worden dat het bij lange na niet zo groot is, natuurlijk, als toen. Dit virus, de kans dat het uitgroeit tot een epidemie, is zo ontzettend klein volgens deskundigen dat we dat maar moeten geloven. Maar ik heb er toch wel een seconde over nagedacht, hoor, afgelopen week. Heb ik het hantavirus niet gewoon? Toen ben ik bij mezelf even bronnen- en contactonderzoek aan het doen geweest. En ben tot de conclusie gekomen dat ik toch niet met ratten of muizen in contact ben geweest. In nauw contact de afgelopen weken. Dus ik denk dat het meevalt. Maar ik lag al dinsdag behoorlijk vanaf, toch? Veel hoesten, beetje koorts. Op een of andere manier heeft een of ander virus me toch weer te pakken. Maar voor mijn gevoel heeft half Nederland ook weer een of ander virus. Dus ik ben niet de enige. En je zult het ook maar moeten doen met dat verkoude stemmetje de komende uren. Het is Raymond en de vrijdagmiddagshow tot 7 uur vanavond ben ik bij je. Met zometeen Chris Kos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ook Lucas en Steve en Alida, Another Life, ga ik zometeen voor je draaien. En eerst nieuwe muziek van Russo en Emma Heesters. Dit is Liefdesverdriet.

Lekker voor de vrijdag toch dit. Zij hoort bij mij. Je hoorde Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer bij Glow FM. Ja, met straks een grote bekendmaking. We gaan weer iets doen dat we al 2 keer eerder gedaan hebben op vrijdagmiddag. En jij hebt er invloed op. Wat het is, dat vertel ik je straks binnen nu en een half uur. Ook zometeen nieuwe muziek die we vaker gaan draaien bij Glow FM. Van 2 grootheden. En eerst Sam Fender en Olivia Dean. Rain

0: de Glow FM Classic. Je hoorde DJ Snake en Aluna George. You Know You Like It. En ook een hit die anderhalf jaar geleden al uitkwam. Maar sinds een aantal maanden pas echt helemaal lekker gaat op welk platform dan ook. Sam Fender en Olivia Dean. Je hoorde het prachtige Rain Me In bij Glow FM. Ja, 2026 kan bijna niet mooier dan 2025 voor Samuel Welton. Maar het blijft maar lekker gaan. Zo speelt hij mee in het nieuwe seizoen van Jachtseizoen Most Wanted. Ik zal daar geen spoilers over geven. De ander, Lil Kleine, die is relevanter dan ooit, zou je haast wel kunnen zeggen. Het ene na het andere streaminghitje brengt hij uit. Ja, en dit is de volgende. Maak me nou niet gek. Samen hebben Lil Kleine en Samuel Welton een liedje gemaakt dat het thema voor de Amsterdamse zomer gaat zijn. Dat is een driedaags festival op 3, 4 en 5 juli. Uiteraard in Amsterdam. En ja, daar ga je dit uiteraard horen. Ook vanaf deze week vaker op de radio bij Glow FM. Dit is nieuwe muziek.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: bijna niet gek.
1: Zo, dit is toch wel een lekker liedje, hè? Ga je ook vaker horen bij Glow FM. Samuel Welten en Lil Kleine, joh, maak me nou niet gek. 1 minuut voor 4:30, Glow FM weekend weerbericht. Vanavond en vannacht koelt het af naar 1 graad of 8. Blijft droog, ook morgen een droge dag. Veel ruimte voor de zon, maar ook wat wolken. Temperatuur stijgt naar 21 graden. Dan situatie op de weg. De ANBB meldt op dit moment vertragingen die langer zijn dan 10 minuten voor je in de regio. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Elslo. 13 minuten, 7 kilometer. Vertraging op diezelfde A2 dan van Knellens-Batadorp naar Knellens-De Hocht. Daar 1 kwartier, 9 kilometer. En nog eentje voor de A50 van Os-Oost naar Knellens-Bankhoef. Daar 11 minuten en 9 kilometer. Flitsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn er niet.
2: Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Studenten en medewerkers van de TU en Fontys kunnen niet meer inloggen op Canvas. Het systeem is uitgeschakeld na de hack van eerder deze week. Er werd nog geprobeerd om de beveiliging te verbeteren, maar ook daar kwamen de hackers doorheen. De hackers dreigen om gestolen informatie openbaar te maken als er niet wordt betaald. Het is niet bekend hoe groot de impact van de hack is. Sinds de gemeente landgoed de Wielewaal heeft overgenomen, wordt het steeds meer toegankelijk voor publiek. Sinds vorig jaar kan iedereen er wandelen en binnenkort kun je er ook een rondleiding krijgen. Er worden 30 gidsen opgeleid. Die moeten laten zien hoe bijzonder die plek is midden in Eindhoven. Op het landgoed staat ook het landhuis waar Frits Philips vroeger woonde. De politie is nog altijd op zoek naar tips voor een inbraak in Geldrop tijdens de jaarwisseling. Dieven sloegen toe terwijl de bewoners op vakantie waren. Ze zijn te zien en te horen op camerabeelden. Opvallend is dat ze Roma spraken, de taal van de Roma-gemeenschap. Bij de inbraak werd onder meer een dure tas van Louis Vuitton gestolen en meer dan 20 antieke Chinese munten. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Hij is gisteren geopereerd aan zijn knie. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht vorige maand scheurde hij zijn voorste kruisband af. Dat kostte Schouten al de rest van het seizoen en ook het WK voetbal deze zomer. Na de operatie moet hij minstens 1/2 jaar revalideren, maar van trainer Peter Bos mag dat ook wat langer zijn. De vrouwen van PSV kunnen vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen worden. Als dat gebeurt, gaan de speelsters morgen langs op het stadhuis bij burgemeester Dijsselbloem. Later komt er ook nog een kampioensfeest voor de fans. PSV kan de titel pakken als het vanavond op eigen veld wint van ADO Den Haag. Anders kan het op de laatste speeldag nog uit bij FC Twente. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Thanks Mario. Zometeen draai ik Maroon 5 met Christina Aguilera en dit is Gordo.

0: like it.
1: De nieuwe van Bella Kay.
0: I only love it.
1: Bij Glow.
0: Cause it's you.
1: Yoda, I love it, I love it, I love it. En dan voor nog Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Ja, het is tijd voor de bekendmaking van iets dat ik 20 minuten geleden voor het eerst aan je vertelde. Er gaat namelijk iets gebeuren over 2 weken hier bij Glow FM op vrijdagmiddag tussen 4 en 7. Iets dat we al 2 keer eerder hebben gedaan op dit tijdstip. Maar wat? Ik hoor wat je denken.
2: De Vergeten 40.
1: Ja. De Vergeten 40 komt weer terug. De lijst met de 40 lekkerste vergeten liedjes. Ga je weer horen over 2 weken. Op vrijdagmiddag tussen 4 en 7 op 22 mei. Het is een lijst vol met herinneringen. Liedjes die je al te lang niet meer gehoord hebt op de radio. Ja, en vanaf nu, dat is het leuke, kun jij bepalen wat daarin terecht komt. Vanaf nu zijn de stembussen open. Wat is je favoriete hit? Welke moet er in de Vergeten 40 terechtkomen over 2 weken? Dat kun je heel simpel laten weten. Doe dat gewoon via een berichtje in de Glow FM app. En wellicht hoor je je favoriete vergeten hit dan wel terug op de radio over 1 week of 2. Ik wil je een klein beetje inspiratie geven. Door de nummer 1 uit de lijst van vorig jaar eventjes te gaan draaien. Dan weet je het een klein beetje waar je het moet zoeken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan Takata van Taka Bro, The Studio Killers, O to the Bouncer, Esme Denters, Inna Sun Is Up. Nou ja, kan nog even doorgaan. Maar dit was de populairste hit in de Vergeten 40 vorig jaar van Edward Maya.

Edward Maya, Joris, Stereo Love bij Glow FM. Was de nummer 1 in de vergeten 40 editie 2025. En editie 2026, die gaan we dus over 2 weken houden op vrijdagmiddag. 22 mei tussen 4 en 7. Je favoriete vergeten liedjes, liedjes die je niet vaak meer hoort, kun je vanaf nu doorgeven via de Glow FM app.

muziek uit de categorie Eindhoven. Daar komt Voos namelijk vandaan. Deze DJ maakte in 2024 Make You Mine samen met Arlo. Ex-Glow FM Spotlight. Straks over 2 uur, rond 7:15... uiteraard de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Muziek uit de regio Eindhoven, waar we vertrouwen in hebben, die we graag even in het zonnetje of in de Spotlight, de Glow FM Spotlight willen zetten. Gebeurde een tijd terug dus ook met deze Jorden Voost bij Glow FM en Make You Mine. De vrijdagmiddagshow van Glow FM. Zometeen meer muziek uit Eindhoven. Eindhoven's Finest. 3 keer na DJ Chesto, Love Comes Again.

0: 2 op dit moment achter elkaar, achtereenvolgens. Het kampioenschap in de Eredivisie heeft gewonnen. Daarom maakten ze dit liedje. En dat is best wel toevallig trouwens dat ik dit liedje vandaag draai. Want ja, vanavond maakt PSV opnieuw kans op een kampioenschap. Alleen dan PSV vrouwen. Ja, voor het eerst in de clubgeschiedenis kunnen zij landskampioen worden. Dat gaat allemaal vanavond bepaald worden na aanleiding van de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dat vanavond dus. Zometeen meer muziek bij Glow FM. Nieuwe muziek zelfs. Van onder andere John West en Lange Frans en... I don't need your words. If you wanna say it, say it with your body. Ook Gabri Ponte en Words. Hoor je zo.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures. Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
7: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. De ANWB meldt op dit moment best wel wat vertragingen. Dit zijn files vanaf een kwartier op de A2. Knooppunt Batendorp, knooppunt De Hocht. Daar 17 minuten, 5 kilometer. Komt er een ongeluk, daar is de linker rijstrook dicht. Ontzettend lange vertraging op de A2. Van Born naar de afrit Maastricht Airport. Daar is door een ongeluk de weg inmiddels wel weer vrij. Je hebt nog wel een ontzettend lange vertraging, zoals ik al zei. 2 uur en 43 minuten. Staat daar stil over 11 kilometer. Sterk als je daarvan staat. En A58 tussen Moergestel en Knooppunt Batendorp nog 17 minuten en 7 kilometer. Flitsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn niet gemeld.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
6: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
10: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Raymond Woutersen. En we vieren het vrijdaggevoel met nieuwe muziek van John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek draai ik zo meteen naar Gabri Ponte.
11: Het ritme van de vrede.

Mars en I Just Might. Oh, I just might. Aanstaande zondag is het weer zover, hè? Een nieuwe wedstrijd van PSV. Vanaf 4:45 gaat de bal weer rollen in het stadion van Go Ahead Eagles. Vanaf 4:00 volg je die hele wedstrijd hier live bij Glow FM. We hebben twee verslaggevers in het stadion zitten, ja, die je op de hoogte houden hier op de radio. En het leuke is, de week erna is de laatste eredivisiewedstrijd. Nou, oké, dat is niet het leuke, maar je maakt kans om daarbij te zijn aanstaande zondag tijdens Go Ahead Eagles PSV. Tijdens die uitzending van PSV Live. Is het de laatste wedstrijd van het seizoen, maar ook de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. PSV Twente, die een week later op zondag om 2:30 middags gespeeld gaat worden. Ja, en daar kun je dus bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is aanstaande zondagmiddag vanaf 4:00 te luisteren naar Glow FM. Dat zou toch te doen moeten zijn.

0: remmen bij Glow FM. Muziek uit Eindhoven, Jorre. Don't blame it on me. Het is een paar minuten voor 5:30. Zometeen, laten we zeggen morgen. Dan ga je hem weer horen natuurlijk vanaf 9:00 met Erik Opent Je Weekend. Toevallig liep hij net langs.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ik roep je even naar binnen, Erik.
1: Ja, ik dacht, er brandt licht. Ik loop even binnen. Ja. En je riep ook, dus het was van twee kanten. Dus altijd gezellig hier in de studio.
0: Het was wederzijds, hoe zeg je dat, wederzijdse toestemming?
1: Genoegen.
0: Ja, genoegen.
1: Wederzijdse toestemming, dat klinkt heel raar.
0: Klinkt raar, hè? Ja. Laten we snel doorgaan. Wat zit er in jouw show morgen?
1: Van alles. We gaan het natuurlijk hebben over PSV. En ik zag net PSV openstaan, dat jij het daar ook al over had.
0: Ik heb het ook al over gehad. Zeker, ja. Want bij jou natuurlijk zondag in PSV Live maak je weer kans op tickets voor de wedstrijd die de week daarop volgt, PSV Twente.
1: Ja, in de rust.
0: Ja, dus wat moet je daarvoor doen? Eigenlijk alleen maar luisteren.
1: Ja, luisteren en naar de Glow FM app gaan en dan even appen PSV, jouw naam. En omdat het de allerlaatste wedstrijd is van PSV, PSV tegen FC Twente ook. Ik ben altijd benieuwd waarom dat je daar naartoe wilt.
0: Ja, ja, want dat kampioenschap is natuurlijk al lang en breed binnen.
1: Dat is al lang en breed binnen. Maar we gaan nu de kampioen voor het laatst toejuichen.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja.
1: PSV zit erin. En ik heb iets heel aantrekkelijks gevonden. Ja, of misschien ook helemaal niet aantrekkelijk. Want het is iets wat je op het toilet gebruikt heel veel. En dan ga ik het laatste uur denk ik over hebben. En dat is namelijk de wc-rol.
0: De wc-rol.
1: En toiletpapier. Oh,
0: toevallig heb ik het afgelopen week voorbij zien komen. Ik zal het niet spoilen. Ineens gaat er een lampje branden.
1: Goed zo.
0: Maar je hebt je show al goed voorbereid dus.
1: Absoluut.
0: Morgen vanaf 9:00 een nieuwe editie van Erik Opent Je Weekend. Hey Erik, fijne avond hè.
1: Jij ook zo hè.
0: Dankjewel.
1: Eén laatste vraag dadelijk.
0: Vertel.
1: Heb ik nog tijd?
0: 2 seconden.

0: Kygo met Khalid en Griffin, you're the Save My Love. 2 minuten over 6:30, even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Vanavond en vannacht koelt het af naar 1 graad of 8. Blijft droog, ook morgen een droge dag, dan stijgt de temperatuur naar 21 graden. En wisselen zon en wolken elkaar af. Situatie op de weg dan, de ANWB meldt veel kleine vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier op de A2 van Echt naar Meersen. 40 minuten, 18 kilometer. Komt er een ongeluk, daar is de weg inmiddels wel weer vrij. Verder nog een vertraging op de A50 van Oss-Oost naar Knabbert Bankhoef. Sta je 17 minuten langer stil, dat is over 9 kilometer. En de laatste voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. 16 minuten, 9 kilometer tussen Moergestel en Knabbert Batendorp. En het goede nieuws komt van Flitsmeister, want controles zijn er niet.
1: Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Studenten en medewerkers van de TU en Fontys kunnen niet meer inloggen op Canvas. Het systeem is uitgeschakeld na de hack van eerder deze week. Er werd nog geprobeerd om de beveiliging te verbeteren, maar ook daar kwamen de hackers doorheen. De hackers dreigen om gestolen informatie openbaar te maken als er niet wordt betaald. Het is niet bekend hoe groot de impact van de hack is. Sinds de gemeente landgoed de Wielewaal heeft overgenomen, wordt het steeds meer toegankelijk voor publiek. Sinds vorig jaar kan iedereen er wandelen en binnenkort kun je er ook een rondleiding krijgen. Er worden 30 gidsen opgeleid. Die moeten laten zien hoe bijzonder die plek is midden in Eindhoven. Op het landgoed staat ook het landhuis waar Frits Philips vroeger woonde. De politie is nog altijd op zoek naar tips voor een inbraak in Geldrop tijdens de jaarwisseling. Dieven sloegen toe terwijl de bewoners op vakantie waren. Ze zijn te zien en te horen op camerabeelden. Opvallend is dat ze Roma spraken, de taal van de Roma-gemeenschap. Bij de inbraak werd onder meer een dure tas.

0: van Louis Vuitton gestolen en meer dan 20 antieke Chinese munten. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Hij is gisteren geopereerd aan zijn knie. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht vorige maand scheurde hij zijn voorste kruisband af. Dat kostte Schouten al de rest van het seizoen en ook het WK voetbal deze zomer. Na de operatie moet hij minstens een half jaar revalideren, maar van trainer Peter Bos mag dat ook wat langer zijn. De vrouwen van PSV kunnen vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen worden. Als dat gebeurt, gaan de speelsters morgen langs op het stadhuis bij burgemeester Dijsselbloem. Later komt er ook nog een kampioensfeest voor de fans. PSV kan de titel pakken als het vanavond op eigen veld wint van ADO Den Haag. Anders kan het op de laatste speeldag nog, uit bij FC Twente. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dankjewel. Zometeen The Weeknd, In Your Eyes. En dit zijn Fleming en Meteor eerst.

Alex Warren. Fever Dream hoorde je uiteraard bij Glow FM. Ik heb nieuwe muziek voor je van Olivia Rodrigo. Je kent haar van onder andere Driver's License, maar ook van een echte Glow FM hit Get Him Back. Ja, en ze is terug met nieuwe muziek. En ze is ook terug volgend jaar in Nederland voor haar wereldtournee. Ze gaat niet twee keer, maar vier keer de Ziggo Dome doen. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Naast de shows op 23 en 24 maart treedt ze ook volgend jaar op 27 en 28 maart op in Amsterdam. Doet ze allemaal omdat er zoveel belangstelling voor de concerten was. Gisteren zijn die tickets in de verkoop gegaan. Ik ben zelf even erop onderzoek uitgegaan. Kan ik nog ergens tickets kopen voor een van die twee concerten? Nou ja, ik zit op Ticketmaster te kijken. Alles is gewoon grijs. Ziet er niet positief uit. Dus als je nog wil gaan, dan wordt het, vrees ik, een ticketswapje. Maar kan ook werken, hè? Deze gaat ze vast ook doen in de Ziggo Dome volgend jaar. Het is haar nieuwe track die we vanaf dit moment, vanaf vandaag, ook vaker gaan draaien bij Glow FM. Olivia Rodrigo, dit is Drop Dead.

0: Drop
1: dead. Dit gaan we vaker horen bij Glow FM. Het is de nieuwe Olivia Rodrigo. Die kwam al op 1 binnen in de Billboard Hot 100. Drop dead. Dus nieuw ga je me vaker draaien bij Glow FM. Nieuwe startje weekend, lekker mixen onderweg. En eerst Martin Garrix en Katharina. Ooh.

0: echte Glow FM klassieker. Je hoorde Sharon Dawson en High on Your Love.
1: Start je weekend lekker, mix.
0: Ja, zometeen staat hij weer op het punt van beginnen. Zoals elke vrijdagavond net na 6 uur. Een nieuwe editie van de Start je weekend lekker, mix. Ideaal om je vrijdagavond en weekend te starten. Met zometeen alleen maar muziek van The Chainsmokers in de mix. En dit is eerst de laatste van Teddy Swims.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Wat gebeurt er als je op latere leeftijd ineens op het toneel staat? In Trotse Kameraden, achter de schermen, volgen we 6 bijzondere deelnemers tijdens een uniek theaterproject. Ze ontdekken nieuwe energie, verborgen talenten en onverwachte vriendschappen. Een serie vol humor, ontroering en levenslust. Want dit gaat over meer dan theater. Het gaat over leven, verbinding en de kracht van kunst en cultuur op latere leeftijd. Vanaf 9 mei, elke zaterdag bij Studio 040. Trotse Kameraden achter de schermen. Mis het niet.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan even kijken naar de situatie op de weg. Goedenavond, 3 minuten over 6. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met op dit moment 1 vertraging langer dan een kwartier in de regio Eindhoven. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en de afrit Maastricht Airport. 20 minuten, 10 kilometer, komt er een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. En Flitsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn er niet. 3, 2, 1, here we go! Yeah. Raymond Woutersen. En die aftrap van het weekend vieren we traditiegetrouw met een nieuwe editie van de Startje Weekend Lekker Mix. Met vanavond alleen maar hits van The Chainsmokers. Start je weekend lekker mix.

Hart maken ze wel nog steeds muziek. Deze twee komen allemaal uit 2025. Samen met Izzy Bizou hoorde je Spaces en zojuist de Chainsmokers remix van That's So True van Gracie Abrams. Het zijn de Chainsmokers in de mix de komende minuten, omdat ze vandaag een nieuw EP hebben uitgebracht. Maar deze kan ook niet ontbreken natuurlijk. Een echte Chainsmokers classic. Samen met Daya is dit bij Glow FM Don't Let Me Down in de mix. Crashing.

0: The Chainsmokers in de Startje Weekend Lekker Mix. Don't let me down, down, down. Jorre! Zojuist Don't Let Me Down samen met Daya.
1: Startje Weekend Lekker Mix.
0: Uiteraard bij Glow FM. Volgende week weer een nieuwe editie van de Startje Weekend Lekker Mix. Gemixt door DJ Nick. Thanks daarvoor. Ja, het is een zomerse vrijdagavond hier in Eindhoven. En dat wil ik zo meteen eventjes met je vieren. Door middel van nieuwe muziek. Van Calvin Harris. Die heeft een nieuw liedje uitgebracht. Is echt ontzettend zomers. Ga ik zo meteen voor je draaien.

Geluksmomentje van Mark. Hij stapt in de auto om eten te gaan halen voor het gezin en hoort direct zijn lievelingstrack. Was Summer en Homewrecker die je hoorde bij Glow FM. Ook Loes geniet van de radio. In de tuin, die staat lekker hard aan, denk ik. Zwembad opzetten en een glow aan, stuurt zij. En ook Chantal is erbij. Borrelavond met wijn en tapas met de vriendinnen. Heb je nog een lekker zomerritje voor ons? Ja, dat ga ik regelen. Het is een mooie zomeravond hier in Eindhoven natuurlijk. Ik hoop dat je ervan gaat genieten op de een of andere manier. Lekker een terrasje pakken, barbecuen in de tuin. Wat je ook doet, je doet het hopelijk met Glow FM aan. Straks vanaf 9 uur onder andere nog de weekendmix met Florian namelijk. Nu eerst een nieuwe track van Calvin Harris. Ja, en voor dit liedje moet je eigenlijk in een auto gaan zitten. Ja, eigenlijk wel. Ik wil daar best even de tijd voor geven. Als je de mogelijkheid hebt. Moet eigenlijk ook even op pad gaan. Met je raam open. En het volume op standje oorverdovend. Als het even kan. Dakje open. Haren door de wind. Ja, dan valt deze, denk ik, het beste. Het is een ontzettend lekkere zomerrammer. Die ook wel iets weggeeft van een 90s hitje. Het is de nieuwe Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is nieuwe muziek bij Glow FM.

De nieuwe van Calvin Harris samen met Jazzy hoorde je bij Glow FM Satisfy. Ja, en ik zie dat Nick in de Glow FM app het al helemaal heeft uitgevonden hoe dit liedje werkt. Dat ta-ta-ta, dat zing je zo mee. Ja, en dat is de succesformule van een hit natuurlijk. Als je dat lekker snel meezingt, dat is bij deze zeker het geval. Nieuwe muziek van Calvin Harris en Jazzy hoorde je bij Glow. Dat ga je ook zeker vaker horen. En dit is Harry Styles.

0: Glow FM Classic, je hoorde Jungle van Broederliefde en Harry Styles daarvoor en American Girls. 7:03, Glow FM Weekend weerbericht vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 8, blijft droog. Voordat het afkoelt is nog een mooie zomervrijdagavond, temperaturen blijven nog lang boven de 15 graden. Ook morgen een droge dag, dan stijgen temperaturen naar 21 graden en wisselen zon en wolken elkaar af. De situatie op de weg, die is rustig. Nog maar één vertraging bekend in de regio. Die vind je op de A2 volgens de ANBB van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Urmond en de afrit Maastricht Airport sta je nog 3 minuten stil. Dat is over een lengte van 5 kilometer.
1: Glow FM, headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Studenten en medewerkers van de TU en Fontys kunnen niet meer inloggen op Canvas. Het systeem is uitgeschakeld na de hack van eerder deze week. Er werd nog geprobeerd om de beveiliging te verbeteren, maar ook daar kwamen de hackers doorheen. De hackers dreigen om gestolen informatie openbaar te maken.

0: maken als er niet wordt betaald. Het is niet bekend hoe groot de impact van de hack is. Sinds de gemeente landgoed de Wielewaal heeft overgenomen, wordt het steeds meer toegankelijk voor publiek. Sinds vorig jaar kan iedereen er wandelen en binnenkort kun je er ook een rondleiding krijgen. Er worden 30 gidsen opgeleid. Die moeten laten zien hoe bijzonder die plek is midden in Eindhoven. Op het landgoed staat ook het landhuis waar Frits Philips vroeger woonde. De politie is nog altijd op zoek naar tips voor een inbraak in Geldrop tijdens de jaarwisseling. Dieven sloegen toe terwijl de bewoners op vakantie waren. Ze zijn te zien en te horen op camerabeelden. Opvallend is dat ze Roma spraken, de taal van de Roma-gemeenschap. Bij de inbraak werd onder meer een dure tas van Louis Vuitton gestolen en meer dan 20 antieke Chinese munten. PSV-aanvoerder Jerdy Schouten komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Hij is gisteren geopereerd aan zijn knie. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht vorige maand scheurde hij zijn voorste kruisband af. Dat kostte Schouten al de rest van het seizoen en ook het WK voetbal deze zomer. Na de operatie moet hij minstens een half jaar revalideren, maar van trainer Peter Bos mag dat ook wat langer zijn. De vrouwen van PSV kunnen vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen worden. Als dat gebeurt, gaan de speelsters morgen langs op het stadhuis bij burgemeester Dijsselbloem. Later komt er ook nog een kampioensfeest voor de fans. PSV kan de titel pakken als het vanavond op eigen veld wint van ADO Den Haag. Anders kan het op de laatste speeldag nog uit bij FC Twente. Spannend. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dankjewel Mario. Zometeen de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight.

0: of van Bach bij Glow FM, de Miles Away. En daarvoor nog Heads Will Roll.
1: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je alleen op Glow FM.
0: Ja, het is exact 6:45, de hoogste tijd om de nieuwe Glow FM Spotlight bekend te gaan maken. Dus dat is wekelijks van een Eindhovense artiest. Die spotlight, daar zetten we ook letterlijk de spotlight op. Die zetten we in het zonnetje, omdat we het liedje zo goed vinden. En de komende week is die voor de Eindhovense Stan van Bokstel. Artiestennaam BXT. Ja, hij heeft een remake gemaakt van een echte klassieker, Turn the Tide van Silver. Ik ga hem van tevoren nog even niet laten horen, want ik ben benieuwd of je hem erin herkent. Dat kan eigenlijk haast niet anders, maar ik wil het graag toch even aan je overlaten in het begin. Dit liedje gaan we de komende week extra vaak horen en draaien bij Glow FM. Dit is Head, Heart and Soul.
1: Dit is deze week de Glow FM

je moet hem aandurven om zo'n dikke dance-klassieker onder handen te nemen. Stan van Bokstel, beter bekend als BXT, durfde het. Hij maakte van Turn the Tide van Silver het hart en soul. En dit liedje ga je de komende weken extra vaak horen als nieuwe Glow FM Spotlight. Een nieuwe editie Wavelength zometeen is The Evener. Dit is

0: Feather Legrand bij Glow FM en One Two Step. Aan de telefoon de man die je straks vanaf 9 uur weer gaat horen met een nieuwe editie van De Uurmix natuurlijk. Florian Hamelink, hallo, goedenavond.
1: Hey, hallo, hallo Raymond, alles goed?
0: Ja, zeker. Met jou?
1: Ja, gaat lekker. Vrijdagavond is weekend.
0: En zo is het. En dat begin van het weekend, dat vieren we traditiegetrouw natuurlijk met Wavelength, iets voor 7. En vanavond doen we dat met jou.
1: Waanzinnige spel. Oh ja, sorry, ik zit dwars doorheen te praten. Nee, ga verder.
0: Ja, je zou toch beter moeten weten na al die jaren radioervaring.
1: Nee, ik zeg nog steeds het meest waanzinnige spel van een vrijdagavond.
0: Ja, dat zeker, dat zeker. Nou, laten we dat waanzinnige spel nog maar eens een keertje gaan proberen. Of het jou lukt. In Wavelength kies ik een getal tussen de 1 en de 10. En aan jou, Florian, de taak om te raden welk getal dat is. Je geeft mij zometeen 3 categorieën. En aan de hand van mijn antwoorden, die gebaseerd zijn op mijn cijfer, kun je dan het getal raden dat ik hier in mijn hoofd en in de computer heb staan.
1: Nou, waanzinnig. Zal ik eens beginnen met een koekje.
0: Een koekje. Ga ik voor stroopwafel.
1: Oh, stroopwafel natuurlijk wel de classic uit Nederland natuurlijk, maar wel heel lekker. Ik denk, stroopwafel zit wel hoog. 7, 8 ongeveer. Oké, okay, daar gaan
0: niks.
1: We naar... Nee, dat is het idee van het spel.
0: Het hele spel natuurlijk.
1: De tweede categorie is een sausje voor op de frietjes.
0: Een sausje voor op de frietjes. Dan ga ik in dit geval, bij dit cijfer, zou ik dan ketchup kiezen.
1: Oh, ja, ik ben zelf echt een ketchupman. Dus voor mij zou dat ook hoog zijn. Ja, ik weet niet zo goed.
0: Een ketchupman, vertel. Waarom ben jij een ketchupman, Florian?
1: Ja, gewoon ketchup. Lekker bij alles, man. Ik zweer, ik kan overal ketchup bij doen. Macaroni, frietjes, frikandel, kroket. Maakt niet uit. Gooi ketchup bij en het is 10 keer lekkerder.
0: Ja, ik zou graag mijn mening willen geven, maar we moeten nog even wachten natuurlijk. Ja, laatste categorie.
1: Laatste categorie. Ja. Eens even nadenken, wat is leuk. Een zomerhouseplaatje, als je eentje moet kiezen.
0: Een zomerhouseplaatje. Dan ga ik voor... Nou, toevallig net de nieuwe Glow FM Spotlight aangekondigd. Dat is een remake van Silver Turn the Tide. Vind ik best wel een zomerhouseplaatje op zich. Oh, ja, niet helemaal house, maar wel gewoon een lekker zomerplaatje.
1: Ja, ik vind helemaal niks.
0: Jij vindt helemaal niks?
1: Nee, ja, ik vind het origineel ook kut. Ik denk wel toch op boven gemiddeld. Ik denk dat jij zit op nummertje 8.
0: Ja, ik heb het ook al een klein beetje weggegeven, want ik zei een lekker zomerhuisplaatje. Maar dat heb jij niet opgemerkt volgens mij, of wel?
1: Ja, daarom zit ik boven gemiddeld.
0: Ja, oké. Okay. Dit is het juiste cijfer.
2: 7.
1: Oh, god, die nikken.
0: Zat je best wel in de buurt.
1: Dichtbij.
0: Ja, wel in de dichtbij, ja, dichtbij wel zeker. Ja, Silver Turn the Tide vind ik wel een lekker zomerplaatje, maar jij dus eigenlijk niet?
1: Nee, ik vind het zo'n scheidplaat.
0: Nou, dan gaan we die vanavond nog eens even draaien. En, nee, doen we een andere keer wel weer. En even denken, wat was de andere keer weer? Ketchup. Ja, ketchup. Ja, ik ben vooral een mayonaise-liefhebber, moet ik zeggen. Dat zou ik bij friet doen.
1: Standard.
0: Maar ketchup bij tosti vind ik wel heel erg lekker, overigens.
1: Oh ja, dat vergat ik nog. Bij een tosti is misschien wat allerlekkerste.
0: Ja, wel toch? Dat vind ik wel, ja. En wat was die andere ook alweer?
1: Ja,
0: voor de laatste?
1: Een stroopwafel.
0: Stroopwafel, oh ja. Ja, dat vind ik wel gewoon een 7. Dat is niet super lekker, maar wel gewoon lekker. Gewoon lekker gemiddeld. Iets boven gemiddeld. Ja.
1: Nou, ik vind dat ik niet slecht heb gedaan.
0: Zeker weten niet slecht gedaan. Vanavond natuurlijk een nieuwe mix. Zitten er nog leuke dingen in? Dat we nu alvast kunnen teasen vanaf 9.
1: Ja, moet jij Nick vragen. Hij heeft hem gemaakt.
0: Heeft DJ Nick hem weer overgenomen?
1: Ja, het is DJ Nick deze week. Ik was te druk.
0: Snap ik. Straks vanaf 9 uur een nieuwe editie van de Uurmix van Florian. En dit is Justin de Wild.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. De Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken, als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Glow Evening.
4: Zonder Manasse met Raymond tot 9 uur vanavond. Met zometeen Sarah Larsson, Midnight Sun. Ook Flo Rida met Robin Thicke. En dit is Russo eerst.

0: Sarah Larsson bij Glow FM, je hoorde Midnight Sun.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Daarvoor draaide ik nog Pro Rider met Robin Thicke en I Don't Like It, I Love It. En ook Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. Het is de vrijdagavond van Glow FM, onderweg naar een nieuwe weekendmix van Florian, straks om 9 uur. Lekker als je onderweg bent naar een vrijdagavond stapavond bijvoorbeeld. Of gewoon lekker vanaf de bank thuis, kan ook hè. Ideale line-up voor je vrijdagavond. Met normaal natuurlijk ja, op dit moment Manasse. Is deze week eventjes een weekje vrij. Is er als het goed is volgende week weer. Dus tot die tijd. Tot 9 uur vanavond zit je met mij opgeschreven. Hopelijk vind je dat ook lekker. Ik draai zo meteen in elk geval hetgene wat je van Manasse gewend bent. De beste muziek uit Eindhoven en omgeving. Ver daarbuiten ook wel. Zometeen Becky Hill en Topic. My Heart Goes. Ook La Fuente uit Eindhoven. Higher When I Rise komt eraan. En dit is eerst Disturbed. In de Cyril remix hoor je The Sign of Silence.

Ja, dit is er ook echt wel eentje, hoor. Een vergeten hitje van Becky Hill en Topic. Je hoorde My Heart Goes bij Glow FM. Dit is dan een recent vergeten hitje, maar je hebt er echt nog veel meer. En ik zeg dat niet voor niks, want over 2 weken, op vrijdag 22 mei 2026... wordt de vrijdagmiddagshow nog een keertje omgetoverd in een vergeten hitsparadijs. 3 uur lang, de vergeten 40 op de radio. Jouw suggestie, jouw favoriete vergeten hit en liedje dat je niet vaak meer hoort op de radio is welkom via de Glow FM app.

Alesso met Sascha, je hoorde Destiny. 7:30, even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. Vanavond en vannacht koelt het af naar 1 graad of 8. Het blijft droog, ook morgen een droge dag. Dan stijgt de temperatuur naar 21 graden. En wisselen zon en wolken elkaar af. Zometeen de Chainsmokers, Closer en nu eerst Taylor Swift.

Dat is grappig. Uurtje of anderhalf geleden stonden zij nog centraal in de Startje Weekend Lekker Mix. Elke vrijdagavond, strak na 6 uur, het ideale begin van je vrijdagavond. En dus ook van je weekend. The Chainsmokers, dit liedje zat er niet in. Je hoorde een echte Glow Classic met Halsey samen, Closer. En dit zijn Trobi en Luna. Zeg nog

En je bent Jorden, Troy, Luna en Bilal Wahib bij Glow FM. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Helemaal Hits of Helemaal Niks. Jij maakt de playlist van Glow FM iets beter.

0: Echte Glow Classic, joh, de Showtek en Sonny Wilson bij Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Tijd voor nieuwe muziek in Helemaal Hits of Helemaal Niks. Elke doordeweekse avond vragen we rond dit tijdstip je mening over nieuwe muziek. Wil je dit nieuwe liedje vaker horen bij Glow FM, ja of nee? Dat kun je heel simpel laten weten. Stuur dat via een berichtje in de Glow FM app. Het is nieuwe muziek van de vrouw die je kunt kennen van deze track die ze, nou, een halfjaartje geleden uitbracht ongeveer. Scoorde ze een vrij grote hit mee in, eigenlijk.

Dat was Die on This Hill. En nu heeft ze een nieuwe uitgebracht, Material Lover. En daar vragen we je mening over. Wil je dit vaker horen bij Glow FM? Ja of nee? Stuur het door. Berichtje is welkom via de Glow FM app. Klein beetje ontspannen zo op de vrijdagavond.

0: Ja, zeg het maar.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Wat vind je ervan? Wil je dit vaker horen op Glow FM? Ja of nee? Helemaal hits of helemaal niks volgt de nieuwe Sienna Spyro. Je hoorde...

Material Lover. Benjamin die stuurt wat mij betreft veel vaker draaien. Ik ben groot fan van Shanna Spyro. Dit is ook weer zo'n mooi liedje. Renate die stuurt Shanna Spyro. Wat een mooie stem heeft zij zeg. En wat ben ik blij dat ik heb haar leren kennen afgelopen jaar. Door haar track Die on This Hill. Ben sindsdien een groot fan van haar. Dus helemaal hits. Vaker draaien, dat stuurt Sam. En dan heb je van Christian in the Glow of Map. Material Lover ken ik sinds afgelopen week. Tof liedje, hebben we ook al toegevoegd aan mijn Spotify playlist. Even kijken, dan heb je van Pascal. Hij vindt het niks, niet meer vaker draaien. En Jeannette stuurt nog helemaal hits. Goed liedje hoor. Einduitslag in helemaal hits of helemaal niks voor Shanna Spyro is behoorlijk positief. 95% van de stemmen gaat voor helemaal hits. Dat betekent dat we dit liedje dus vaker gaan draaien op de radio. Glow FM.

Twim bij Glow FM. Zometeen na 8 uur draai ik onder andere Timbaland, If We Ever Meet Again. En ook een van de hits van dit moment, Sam Fender en Olivia Dean. Het Rain Me In, hoor je zometeen. En eerst nog Fleming en Hartwell, dit is Zonder Jou. Ik maar...

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: De Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glow Evening.
4: Zondag Manasse, maar met Raymond tot 9 uur vanavond. Met zometeen een echte Glow FM weekend hit. Timbaland en If We Ever Meet Again komt eraan. Na Sam Fender.

0: Timbaland en Katy Perry en If We Ever Meet Again.
1: Het weekend vier je met Kloon FM.
0: Onderweg naar 9 uur, onderweg naar een nieuwe editie van The Weekend Mix met Florian Hamelink. Het is deze week weer zover dat er een guestmix is. Om de week neemt DJ Nick hem over, dan is het de takeover version. En vanavond in de mix, ik wil je vast een kleine opwarmer geven, een kleine preview. Wat zit erin straks? The Chainsmokers, muziek van American Authors en Daft Punk. Ga je allemaal horen straks in de weekendmix na 9 uur bij Florian. En tot die tijd is het Raymond op de plek van Manasse met The Glow Evening met extra veel lekkere muziek zometeen. Uit Eindhoven afkomstig Sam Veld, Alloy Black, MC4D en Hey Sun. Ook Jelly Roll staat klaar. En dit is Miles Smith met Niall Horan eerst en Drive Safe.

Hey, vertel eens, hoe zou jij een 2-jarig jubileum van je relatie vieren? Met je eigen vriend of vriendin? Zou je het groots aanpakken? Zou je een weekend naar Parijs gaan? Of een week misschien wel? Zou je gewoon lekker gezellig samen gaan uit eten? Avondje? En Van der Valkje boeken? Kan ook, hè? Nou ja, Roxy Dekker en Koen van Heest, die waren afgelopen zondag precies 2 jaar bij elkaar. Ja, en als ik Instagram mag geloven, is het niet zo een heel spannende zondag geweest, toch? Nou ja, de eerste foto die ze delen, daar liggen ze gewoon gezellig samen tegen elkaar op de bank. Nou, en eerlijk, het hoeft toch allemaal niet zo spannend, hè? Als je maar gewoon van elkaar houdt.

nieuwe Bibi Rexha en Faithless, je hoort een New Religion bij Glow FM. Ik zag een appje van Harry binnenkomen in de Glow App. Die is aan het barbecuen op dit moment. Of ik toevallig iets van Bruno Mars voor hem kan draaien. Ga ik regelen, Harry. Maar tijdens de barbecue is dit 24K Magic.

Bruno Mars. 24K Magic bij Glow FM. Glow Weekend weerbericht vanavond en vannacht komt het af naar een graad of 8. Het blijft droog, maar eerst is het nog vrij zacht vanavond. Ook morgen een droge dag, dan stijgt de temperatuur naar 21 graden en wisselen zon en wolken elkaar af. Zometeen draai ik Lost Frequencies en dit is eerst Calvin Harris.

0: Dakota Brooks bij Glow FM en Distant Love. Vanmiddag bekendgemaakt dat deze lijst weer terug gaat komen.
1: De Vergeten 40.
0: Ja, het is de derde editie die we gaan houden in de vrijdagmiddagshow bij Glow FM. 2024 hadden we editie 1, vorig jaar in 2025 editie 2... en dit jaar in 2026 logischerwijs dan editie 3 van de Vergeten 40. Een lijst met alleen maar vergeten hits. Liedjes die je eigenlijk bijna nooit meer of nooit meer hoort op de radio. Vanmiddag aangekondigd tijdens de vrijdagmiddagshow dat jij bepaalt welke liedjes daarin komen. Dat doe je eigenlijk heel simpel via een berichtje in de Glow FM app. Je kunt bepalen, ja, door middel van gewoon te appen welk liedje jij terug wil horen in die lijst, wat er ook daadwerkelijk in komt te staan. Enige voorwaarde die we daaraan stellen is dat het dus een liedje moet zijn dat we niet zo vaak meer draaien op de radio. Heb je een suggestie, stuur hem vast door voor die lijst over 2 weken. Op vrijdag 22 mei tijdens de vrijdagmiddagshow bij Glow FM. Tussen 4 en 7 ga je...

Davina Michel, Joris, Still Champagne bij Glow FM. Ja, het is wel lang een goed bewaard geheim gebleven. Florian Hamelink met de wekelijkse uurmix op vrijdagavond tussen 9 en 10. Ja, doet hij altijd vanuit huis. Zij is hier nog niet. Zometeen eens even kijken of hij er al een beetje klaar voor is vanuit die bunker in Til.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Glow FM. Florian, goedavond.
1: Hey, hallo Raymond, hallo, hallo.
0: Hoe is het met jou? Want zometeen natuurlijk weer een nieuwe uurmix vanaf 9 uur. Een paar minuutjes nog.
1: Nee, ik zit er helemaal klaar voor. Biertje in de hand. Als het aan mij ligt, kunnen we zo beginnen.
0: Heerlijk, ja, en het is een geheim dat lang bewaard is gebleven. Ik zei het net al eventjes, jij zit eigenlijk gewoon vanuit huis vanavond, toch? Eigenlijk altijd.
1: Ja, gewoon thuisstudiootje in Tilburg, hè. Lekker makkelijk maken.
0: Ook wel de housebunker genoemd.
1: De housebunker van Tilburg, ja, zo noemen ze het ook wel. Het staat nog net niet op Google als je mijn adres zoekt.
0: Als je housebunker intikt, dan krijg je het huis van Florian. Je kunt het eventjes checken op Google Maps. Ik ben wel heel erg benieuwd overigens wat er echt gebeurt als je dat intikt. Nou goed, laten we dat voor een andere keer bewaren. Wat zit er zo meteen in de mix? Ja, of is het weer Nick? Nick is het weer, hè, die vanavond mag.
1: Ja, ik ben een weekje vrij. Het is, je hoort mij dus wel. Maar Nick heeft dus de mix... Nick heeft een mix gemaakt.
0: Mix van niks.
1: Dat is een tongbreker. Ja. Maar jongens, het is twee keer achter elkaar, zeg ik.
0: Nee, het is
1: de
0: geen...
1: mix van mix. Oh nee,
0: Het is geen mix van niks. Nou goed, zometeen in de mix bij Nick, want hij heeft het mij doorgestuurd. Paris van de Chainsmokers.
1: Paris van de Chainsmokers. Ja, ja. Ik ben op de hoogte.
0: American Autos ook zometeen. Met?
1: Leuk. Best Day of My Life en een leuke vergeten classic van Train. Bruises ook in de mix.
0: Heerlijk. Zometeen veel plezier vanaf 9 uur bij de uurmix van Florian Hamelink.
1: En Nick dus.
2: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
3: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
5: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunkers die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
3: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daft Punk, Pharrell Williams en Get Lucky. Daarvoor vergeten hit van Train en Bruises in de Global FM Takeover Mix. Het is editie 38, alle genres in één mix gemixt door DJ Nick. Met Lost Frequencies en Zonderling en Crazy. Oh,

vergeten 40. Die je die middag dan weer bij Raymond Woutersen in de vrijdagmiddagshow hoort. En zometeen nog zo'n vergeten classic. Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer. All Day and Night komt eraan. En eerst Tim Burke, Avicii en Bromance.

Lover in de Glow FM Mix. Met zometeen die virale hit van Justin Bieber. Samen met Nicki Minaj, Beauty and the Beat komt eraan ook Lost Frequencies, Miles Smith en Niall Horan. En dit zijn de mannen van Jalantis en Runaway, You and I.

Justin Bieber en Beauty and a Beat in de Glovum Umix. En heb je hem gezien, de volledige line-up voor het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena tijdens het Amsterdam Dance Event. Wat een lijpe line-up zeg. Onder andere Artbat, Marlon Hofstad, Amelie Lens, Afrojack, David Guetta. En ook deze man staat er weer. Vorig jaar deed hij deze tune nog live in die overvolle Johan Cruijff Arena. Set Me Free, dit is Armin van Buuren.

Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, W&W en Dido. Thank you, not so bad in de Glow FM U-Mix. Takeover mix nummer 38 was hem voor deze week. Thanks DJ Nick voor het mixen. Meer mixen van hem check je op Soundcloud @ Nick de Roy. En volgende week dan ben ik er weer, zelfde dag, zelfde tijd, een nieuwe Glow FM U-Mix. En voor nu sluiten we af met Wild Styles en Niels Geuzenbroek. Dit is King for a Day.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0-overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

Zomerse vibes op je radio. Je hoorde O'Flynn met Farah. En een remix van het themalied van The White Lotus. Aloha. Het is overigens nog maar de vraag, hè, of die track van The White Lotus terug gaat keren in het nieuwe seizoen. Want Cristobal Tapia de Veer, de componist van dit themanummer, die gaat de muziek deze keer niet doen. Vanwege creative differences met de makers van The White Lotus. Reden genoeg om te draaien in Pixel Radio wat mij betreft. Want hier hoor je heel veel different creatives. Iedere tweede vrijdag van de maand neem ik je mee in alle uithoeken van de elektronische muziek. Elektronische muziek uit the past, the present en the future. Dat kan zijn van vergeten classics tot hele dikke hits. En van schuilkelder techno tot dromerige breakbeat. En dit is zo'n dromerige breakbeat track. Lijkt het soort bicep? Maar dan gemarineerd in de Valium. Heel erg chill deze. Gab Ferreira, Karma, in de Baltra remix op Pixel Radio.

0: Marsh en Ferry Corsten met Attraction in de Marsh Mix, Radio Pixel Radio. Soms moet je even helemaal opnieuw beginnen. Even resetten. Een heftige of een moeilijke beslissing nemen om daarna weer door te kunnen. Dat ken je wel toch? Ontslag nemen misschien wel bij je vertrouwde werkgever om dan door te kunnen ontwikkelen. Misschien wel uit elkaar gaan met een partner waar je al heel lang samen mee bent. En bij artiesten is dat ook zo. Deze week vond ik in mijn archief een interview van Purple Disco Machine. En op enig moment in zijn carrière dacht hij ook, het moet helemaal anders.
1: The last 15 years was like a rollercoaster. More or less the last 20 years. A lot of up and downs. Before Purple Disco Machine, I had another project, was called Stereo Funk. But after 10, 12 years, I was a bit tired because the music scene went more EDM at that time. And I was a bit tired of playing festivals and I wasn't happy anymore. Every time when I was playing a DJ gig and I said, well, what the fuck am I doing here? I wasn't happy with the music I played. It was like, I didn't feel comfortable anymore with the music I produced, I played, and I wasn't free anymore. And then my wife helped me also to come to the point to say, okay, stop it now and start from the beginning with a new name, no expectation, just the music I really wanted to do. Yeah, and as I started Purple Disco Machine, I used to work as a teacher in an elementary school just to make some money to be able to pay the bills. But at the end, it paid off to change the name and to start a new project without any pressure from outside.
0: Mooi toch? Op het punt staan door te breken en dan uiteindelijk toch op dat moment opnieuw beginnen. Met de steun van zijn vrouw en wat extra inkomsten als meester op de basisschool. Daarna ging zijn muziek pas echt onder het dak. Onder dat nieuwe alias. Dit is een van de eerste tracks die hij toen maakte onder dat nieuwe alias. Purple Disco Machine met My House, Pixel Radio.

Luchthoorn van Collective Toomstrasse hoor je. En mocht je daar net als ik de strijkers van de game Halo in horen, laat me dat dan zeker even weten, want op internet kan ik het nergens vinden. Ik heb het idee dat ik een beetje gek word. Zometeen op Glow FM laat Pixel Resident Joop je 3 platen horen met echt die Pixel vibe. Ideaal als je je Spotify playlist even wil aanvullen met goede muziek. Eerst even met 164 bpm vlammen over de elektronische snelweg. Met deze klapper uit 95. Rave Nation is dit. It's going crazy.

0: Trick. Met Luxo en daarvoor Going Crazy van Rave Nation op Cloud FM. Elke maand vraag ik aan Pixel Resident welke drie elektronische tracks ik sowieso aan jou moet laten horen. Welke platen echt die Pixel vibe hebben, oftewel wat zijn de Pixel Essentials. Deze maand vroeg ik Pixel Resident Joop en dit is wat hij zei.
1: Hey mensen, Joop hier met mijn nieuwe Pixel Essentials voor deze maand. We eindigen met een nieuwe track van Jeppe, genaamd Vocoder. Het is voor mij een track die ondanks de minimalistischheid gewoon super dansbaar is. Vette samples gebruikt en ook heel erg uniek is. En daarnaast is het volgens mij ook redelijk een nieuwe producer. En ik vind het altijd leuk om ook gewoon nieuwe producers en DJ's een plek te bieden en om te zoeken naar zulke, voor mij jams. Als tweede track hebben we een van de beste klassiekers, naar mijn mening, in een nieuw jasje van drie geweldige producers en DJ's. Namelijk Spiller, Groovejet met de Nothing Without Friends remix. En we beginnen nu eerst met een classic die ik toevallig tegen ben gekomen in een vinylshop in Keulen, toen ik daar een weekendje was met een vriendin. En altijd als ik een klassieker vind, vooral op vinyl, dan moet ik hem hebben. En dat is Todd Terje met Reggae.

hypnotiserende track deze. Ragish van Tonterre. Een van de Pixel Essentials van Joop. Hij vond hem in een platenzaak in Keulen ergens. En je hoort hem nu op Glow FM. 1 Pixel Essential gehad, nog 2 te gaan. Een remix van een classic. Spiller is dit. Samen met Sophie Ellis-Baxter, Groove Jet. If This Ain't Love in the Not Without Friends.

De muzikale tips van Pixel Resident Joe. Zijn Pixel Essentials horen je achter elkaar tot Terje, Raggish, Spiller en Sophie Ellis-Baxter met de Groove Chat Not Without Friends remix. En Jeppe met Vocoder. Deze en ook alle andere tracks die ik draai hier op Glow FM kun je altijd makkelijk terugvinden. Check daarvoor de Instagram van Pixel, daar plaatsen we altijd de playlist voor je. Of, en dat vind ik extra leuk, luister de show een keer terug op SoundCloud. Ook het beste te vinden via de Insta van Pixel. Dit is Camel Fat, The One.

D.O.D. met Set Me Free. Dat rijmt. Weer een oudje die voor die tijd heel bijzonder is. Tegenwoordig mixen we alle genres allemaal gewoon maar door elkaar. Hè. Crossovers is heel normaal. Maar in 92, toen deze track uitkwam, was dat een stuk minder. Daarom vind ik deze track zo vet. Het heeft een oldschool rave-randje. Beetje rauw. Het heeft die breakbeat die je hoort. Maar de vocalen in deze track en de piano die zijn jouw super gepolijst. Meer housey dan dit ga je het echt niet vinden. En samen in een cocktail klinkt het echt goed. Awesome Tree is dit. Met Don't Go. Op X-Radio.

0: Zometeen in Pixel Radio ga ik Billie Eilish draaien. Klinkt misschien onlogisch in het dansprogramma, maar het past beter dan je denkt. En ik beloof je, je kunt zometeen ook meezingen. Met Voyage, Voyage.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

Haim. En Matt Page hoorde je met Phoenix Rising en daarvoor een muzikale reis met Francis Mercer. Voyage, voyage op Klar FM. Je luistert naar Pixel Radio en daarin hoor je de allerbeste elektronische muziek uit the past, the present en the future. Dus als ik dan zeg ik ga Billie Eilish draaien, dan snap ik dat je denkt, huh? Maar hear me out, want dit is echt een banger. Billie Eilish heeft sowieso een beetje een fluisterende en mysterieuze stem. Beetje zo'n, zo'n ASMR-vibe. Doet het altijd goed in elektronische muziek, wat mij betreft. En ze maakt deze track ook omdat ze echt een track zocht en nodig had die door het dak zou gaan als ze hem live zou spelen. En dat doet hij. Vooral door die hele diepe bas. Dit is Oxytocin op Pixel Radio.

What Matters en de volgende ongezellige banger van Billie Eilish, Oxytocin. En van een ongezellige track naar een heel gezellige track. Muziek van Collect 200. Fris duo uit de UK. Ze dropte een beetje geleden ongeveer hun debuutalbum. Dat heet Everything Will Be Alright. En zelf zeggen ze daarover, ja, het is geen statement of zo. Everything Will Be Alright. We zijn gewoon optimistische guys. En tijdens het maken van het album kwamen we steeds terug bij dit gevoel. Alles komt wel goed. En dat kwam het. Het is echt een leuk album. Vooral deze track. Klinkt een beetje als Disclosure, Early Days. Lekkere energie. En het tovert bij mij echt een glimlach op mijn gezicht. Dit is de nieuwe muziek van Collect 200. Pull Up heet die. En die hoor je nu als eerst op Pixel Radio.

Hola op Pixel Radio. Zometeen vertel ik je het verhaal achter Levels van Avicii. Een plaat die nog geen 15 jaar oud is, maar nu toch al wel echt een dance classic. Eerst terug naar twee weken geleden. Farrakh Dawn in het klokgebouw tijdens Pixel op de Koningsnacht. Hij stond daar samen met zijn vrienden Daniel June, zijn DJ-vader en DJ-vriend. En Pixel resident Pieter Lepelaars, een van zijn beste vrienden. En samen op het podium haalden ze aan het eind van de avond ook wat muzikale herinneringen op in een back-to-back-to-back. Ze draaiden een paar rommers van de classics. En dit was een van de hoogtepunten van die trip down memory lane. Zipporah, met Lotus Eater.

op die dag overleed een van de meest talentvolle producers ooit. Een Zweedse gast met deels een muzikale opvoeding in Nederland. Hij begon namelijk met het opsturen van demo's naar zijn grote DJ-voorbeeld Layback Luke. Via online forums kreeg hij dan feedback op zijn muziek. En al snel viel hij op voor zijn composities en melodieën. Vaak simpel, maar doeltreffend. Fragmentjes van zijn tracks gingen ook echt rond in de elektronische muziekscene. DJ stuurde ze naar elkaar op. Dit moet je echt even horen. Dit was er zo eentje. Lange tijd was het niet helemaal duidelijk wie het had gemaakt. De veelste verhalen gingen rond. Was het nou een klassiek geschoolde componist? Een wonderkind van het conservatorium? Maar niets bleek minder waar. Het was gewoon een puisterige zolderkamerneurt uit Zweden met een gouden talent voor melodieën. Zijn naam? Tim Bergling. Bromance, die plaat waar ik net dat fragmentje van liet horen, werd een bescheiden hit in de clubs en op de radio. En het leverde zijn eerste grotere optredens op. In zijn set draaide hij dan heel vaak tracks die nog niet uit waren, waarvan ook niet helemaal duidelijk was wie ze had gemaakt. IDs heette die. Eén track stak daar met kop en schouders bovenuit. Amazing, gebouwd rondom een sample van Ella James, met een melodie die echt dagen in je hoofd kon blijven zitten, en een drop die, nou ja, aardbevingen kon veroorzaken op een festival. Video's van de plaat gingen viraal op YouTube, miljoenen mensen luisterden ernaar, terwijl bijna niemand wist wie het nou eigenlijk had gemaakt. De track werd groter dan festivals en clubs. Het werd mainstream, een wereldwijde hit. En de maker van deze track, ondertussen omgedoopt tot Avicii, werd plots een wereldster. Hoe het verhaal van Avicii afloopt, dat weet je denk ik. Hij pleegde zelfmoord op 28-jarige leeftijd. Dat is waarom ik bij deze track altijd een dubbel gevoel heb. Voor heel veel mensen is deze plaat bijzonder geweest. Herinneringen op de dansvloer. Deel uitmaken van zo'n euforische mensenmassa op een festival. Of misschien zelfs de allereerste kennismaking met elektronische muziek. Maar achter dat enorme succes zat ook een andere kant. Het constante reizen, de druk, werden veel te veel voor Tim. Wat uiteindelijk leidde tot zijn veel te vroege dood. Dus ja, deze track, het is absoluut dance history. Maar ook een nummer met twee kanten. Of misschien moet ik zeggen, twee levels.

Neslo. I want to thank you en de voor Avicii Levels op Pixel Radio. Zit de vuist diep in de lente? Eindhoven is dan op zijn mooist, vind ik. Zo liep ik laatst s'avonds over Strijp S, was een dinsdag of zo. De avondzon die scheen heel mooi in de ramen van die hoge gebouwen daar. Ik zag iemand een boekje lezen op het terras van het Natlab met een koud glaasje wijn ernaast. Pizzakar stond buiten, dikke rij erbij. Maar later diezelfde avond, niks meer van dat. Al die mensen gone. Ik vond het zo jammer. Nergens was meer licht aan, het was er uitgestorven. En toen dacht ik even terug in oktober 2024. Op een doordeweekse dinsdag draaide toen de Finse DJ Jotto in de Pixel Club. Dus het kan wel in Eindhoven op een doordeweekse dag. Jotto hoor je nu, dit is Comeback.

Baby op Pixel Radio. En nu net was het Swedish House Mafia met Fred Again en Future. Met... Precies. Graag neem ik je mee op een muzikale trip met een track van Polynation. Ze zijn een Nederlands duo en ze maakten deze track. En het bijzondere aan deze track is dat je verschillende dancegenres voorbij hoort komen. En ook verschillende melodieën. Waardoor, als je heel even niet oplet, dan denk je dat je naar verschillende platen aan het luisteren bent. Maar dat is het niet, want al die verschillende elementen die worden aan elkaar geregen door één beat. Die ze, misschien wel vet om te vertellen, als je naar hun live optredens gaat, ook live spelen op een ouderwets drumspel. En je hoort een steeds terugkerend, een soort hol geluid. Net hoorde ik het even. Ik kan het niet beter omschrijven dan dat. Maar als je goed luistert, dan denk ik dat je wel weet wat ik bedoel. Het is een muzikale trip naar een van Nederlands beste dancefestivals. Polynation is dit. Met Wildeburg. Pixel Radio.

0: als je nou geen zin hebt in festivals, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Pollination met Wildebeur. En van het ene festival gaan we naar het andere zometeen. Terug naar de Pixel Tent op Paaspop. Met een live set van Pixel Resident Groove Safari.
1: Via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

Deze kan ik ondertussen wel echt een Pixel Classic noemen. Rufus Du Sol in the Moment in de Adriatic Remix. Gespeeld door Pixel Resident Groove Safari in de Pixel Tent op Paaspop. En om jou een beetje op te warmen voor die festival vibes deze zomer, hoor je nu een uur lang zijn set.

Dit is hoe het klonk in de Pixeltent op Paaspop. Was je daar nou niet bij, dan kun je nu nog een half uurtje nagenieten van de set van Groove Safari. En hij draaide dan ook deze track. Magenta is dit. Van Arno Kost. Pixel Radio.

muziek op Glow FM stopt nooit. Daarom hoor je zometeen Defected in the House. En wil je nou Pixel Radio terugluisteren, dan kan dat, hè. Check daarvoor de Soundcloud van de Pixel Club. Die is het makkelijkst te vinden via het Instagram-account van Pixel. Je luistert nog steeds naar een set van Groove Safari opgenomen in de Pixel Tent tijdens Paaspop. Met nu Max Tyler, Every Night.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Defected in the house.

I said, can you feel it?